Luister naar Ogale Wegenens vertellen wat u nou niet te op uw mat. Hoe toch een andere loop voor uw kistje dat u nou niet mat dat ik wat is er ik zei die lange de kous rekenen dan login. Temak ay gutam shooting ini kat mana kalalam mematat ini takun nak selera ikut IBC

0: unikaganikama keimanau
1: koyanna me unikagonna sagavi peter ajareq atika sani temanna unika gaksaqarpit anga kulerineu miksanut okara yunnarputit 1888 896 6151 or 9796114.